genoten. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga.